0: Die mooi klanke van ABBA, Why Did It Have To Be Me? Ek weet nie, deel my. En dan sopas Neil Somers en Aram Tas, Vleisvreters. Ek reken vandag, bietjie later vandag, jy kan het seker maar ontbyt ook doen, maar reken later vanmiddag gaan jy een lekker vleisie op die kole sit en een worsie en so aan. Maar wat ook al jy doen, wees veilig, geniet het. Maar vir eers gaan ons nog mooi muziek hê van Ricky Martin, Jay Morgan, Gone West. O, te veel om nou dadelik vir jou te noem. Ek wil graag jy moet ingeskakel bly by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Gone West met A Gone West. Voor dit Jay Morgan se rede vir my wese en Ricky Martin Living La Vida Loca. Lekker man, lekker. Ons het volgende paar mooi snit op pad. Kelly Clarkson, Sonja Harold. Ja, mooi musiek wat nog voor lê vir hierdie uur. Ons het nog so 15 minute oor, kan jy dit glo, van hierdie uur. Maar ek en jy gaan lekker musiek luister. Hoop dit gaan goed.

Hy daar glip daai lekker enetjie daardeur. Ons het geluister na Willem Botha se Iemand as jou hart breek. En Toby Keith se I Love This Bar, Anton Botha met A Ghost Do You Believe, en sopas geluister voor daai enetjie ingeslip het, het ons geluister na Gary Barlow I Should Have Followed You Home. Hoop dit gaan goed by jou. Dit is sopas 4:15. Hier by Bosveld Stereo, ons gaan nou probeer luister na Michael Jackson se Billie Jean.

Ja, seker een van hulle grootste treffers gewees, nee, Wilson Phillips se Release Me. En dit is waarmee John Lampard vanmorgen afgesluit het. Dankie John, ry veilig huis toe, morgenoggend 1 uur, dan is hy terug. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie saterdagmorgen. Waar trek ons alweer 9 mei van 2026? Ons is byna by ons oggendoordenking om ons daarheen te neem op hierdie saterdagmorgen. Hierdie gospelmusiek van Dion Groot.

Tuine van Champagne Valentino, Afrikaanse muziek voor dit van Roan de Toy. Hoe weet, baie lekker geluister daarna. Die oorlosie hier by Bos van Stereo's by bijna 20 minuten oor 5. Want ons eerste weervoorspelling, die is om 5:30 en dan is daar een herhaling daarvan, een uur later, 6:30. Dit is nou maar net so dat allemaal wat nou later op een zaterdagmorgen wakker word, ook na die weer kan luister en besluit wat om aan te trek. Ek dink truie en baadjies gaan die ding doen, so op hierdie ochend. Het is maar half koud hier in Hartbeespoort ook. Muziek, Afrikaanse muziek nou van Armand Hofmeyer, waarmee ons gaan begin. Daar is die Cufflinks, so baie bekende liedjie, When Julie Comes Around, dan doe jy dit. En dan Lonelistheid's Doom Cookie. Dan is ons by ons eerste weervoorspelling, die tweede weervoorspelling 1 uur later. Ons eerste nuusbulletin is om 7:00 vanmôre. Hier is Armand Hofmeyer.

0: Tyler van Andy Grammer, Lease on Life. En voor de Afrikaanse muziek van Giselle met die titel Die Laatste Keer. Dit is 7:15 hier bij Bosveld Studio en hierdie tyd zijn word aan jou gebring door Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Daly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Op die zaterdagmorgen hier bij Bos van Stereo gaan ons een bykie later luister na muziek van Bynand en Cherie. Daar is Dave Edmonds, ook Michelle Mountjoy wat voor ons wacht. White Plains, maar kom ons begin met die ene. Hy noem dit Byt My. Hier is Zak van die Kerk.

0: Dirk van der Westhuizen amper 6 plekke op vir hierdie snit van Dirk tot in posisie nommer 12 hierdie week en voor dit altes Stuart Jaco Kalahari in posisie nommer 13 en onveranderd. Brendan Piper is hierdie week ook onveranderd met hierdie snit.
1: Nommer 11.

0: Eurythmics, thorn in my side. En Black Shelton saam met Gwen Stefani, nobody but you. Is precies 11:45 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

ek sien dit wat ons doen met gister se fees, dis nie skielik vandag weer by ons sal daar van Hyde the Hustle van Van McCoy. Sê iemand hier die WhatsApp line vir my, nee? Het gaan een kort week wees, het voel soos, kort naweek wees, het voel soos maandag, omdat ek op die radio is. Hoor jy, ek sal nie weer kom werk op een naweek, hoor. Hoor jy, wat ek al sê, middag weer een keer, welkom, ek hoop jy, geniet jou saterdagmiddag, en dit in die geselskap van Bosveld, andersins online, nee, soos ek kry op 107.5 FM, die luister by Bosveld Stereo, van CO, van ZA. Het van Kaleen Kater, dan werk ons country vir jou, en blijk jou plannen vir saterdagmiddag.

altijd een baie goeie vraag daar. Hey, where were you when I wanted you? Where were you when I needed you? En nou is het te laat, nee. Skippie het gesel, dis die muziek van The Triplets. Dis 10 minuut voor 2, is jou saterdagmiddag. Samen met Bosal Studio en hey, kom ons kry lekker.

Dis lekker op 7 plekke, nee, is dit nie, dit is daai niks zeg in die ene van Saragossa van Zabadak. Net so perfecte gevoel, om lekker kry gevoel, omtrent Zabadak. Want die nie pas in skakel het, middag, wat was die hele tijd gewees, as het veel gemis?

Net nie vandag nie. Let's my party and cry if I want to play boy. Ek klap. Nuwe weergawe van daai ouwe van destyds. Net voor dit, die musiek gehad van Michael Mechanics and the Word of Moth.

Dis Philly Joe Spears, what I've got in my mind. Vir jou wil sal die hart van goud. Sien, ons bring goeie tye vir jou terug, nê, voor het Brian Hyland gehad. Die ouwe kenne van die man, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini.

En daar staan sy met haar boerkie voor haar deur. Dit is Irene Louise van Pyke. Van die weer praat. Voordat jy iets gehad van Modern Talking, we take the chance. Nou teen 19 voor 3 hier by Bosveld Hart van Goud. Kruis lekker met Exiles van ons ek, As You Thrill Me. Harit, maak jy met jouself vanmiddag.

And it's a real good feeling op jou saterdagmiddag saam met Bosalt. Hoop jy geniet jou Naderdee. En ek hoop jou planne is al in plek, nee. Mense kyk rugby. Ek het ongelukkig nog nie veel telling nie. Maar ek sal kyk waar ek iets gaan opspoor indien jy nou rugby kan ophou nie. Ek het ek veel musiek gehad van niemand anders as Bless nie, vroeger groote geweest van destijds. I love you, waarmee sy vorige uur afgesluit. My naam Eddie Dupenaar, ek is in vir Gilbert Bosch, nog tot 5 uur.

as romanties nou is as me. One look at you and I've got hungry eyes. And as Eric Carmen sequence nou van daardie rompvry. Dirty Dancing, nee. Maar reg weer 'n keer welkom. Lekker om weer geselskap te hê. Hoop dit gaan goed. Hoop jou naweek is een vir die boeke disver. Dit benut elke oomblik en is almal weer te kort te slus. Uitvee. Sit ons by maandagoggend. Haar naam is Britney Spears. Hierdie was 'n gaaf en mooi een van Britney. Geniet dit saam met ons. Here is Sometimes.

Hot shot. Shotgun, dit is George Ezra. Altijd lekker wanneer die ene van speelhuis is van George Ezra. Net vir Variant Light van Jay en Lihani my. En nou, by 107.5 FM of online boshaal4.co.za. Linda Carlow, een van haar ouwe gunstlinge is I Get Weak. Al die jy pas en skakel, welkom, welkom. Ons maak het lekker hier by die Hart van Gang.

Wim Anderson, Bernie Paul se weergawe van Suspicious Minds, alles treffer net voor arme kasteel. En nou gaan ek uitkom by Nicholas Le. Hoor het doen hy reisies 70 treffer, boy, oh boy, doen het super. Geniet het op hierdie saterdagmiddag.

0: Dat is muziek van daardie treffer-offering van destijds Grease. I'm the one, you the one that I want, Olivia Newton-John, samen met John Travolta. En so sluit ons hier af tussen 3 en 4 hier by Boshalt.
1: Hallo, ek is Thijs van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analytiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakke.

klink vir my na een taai story daar. Dis goeie suiker op my en dit is Dirk van der Westhuizen en Wakefield voor Dirk. Think of you. Weer terugnemend tyd met Dave Clark 5 en iemand die sonnet is. Dit ken jy om halfpaas al. As Bits and Pieces by Bosalt. MUZIEK

0: Erf 20 liter, wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seal flex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Jy het daar geluister na Duffy se Mercy en dan het ons hierdie tweede ry afgesluit met Ampi se Draai Op. Al wat ek vir jou kan sê is Draai Op, want hier is die klanke van Juice Newton op Bosveld Stereo en hierdie een is getiteld Queen of Hearts.

Dis Revenge met sy netjie en net voor dit het ek vir jou gehad Anton Goosen met pompoene op die dak. Is daai tipe aand waar mens net wil terugsit, asemhaal en beslis die musiek geniet. Maar gelukkig is jy op die regte plek en hou dit daar. Dis Bosveld Stereo 107.5 FM. Kom ons gaan voort met die country klanke. Hier is Brooks & Dunn met My Maria.

0: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie,

0: Rikkie, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

UB40 en Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Voor dit klanke gehad van Christyn met Plaas Dorp Toe. Jy is nog steeds al die pad ingeskakel by 107.5 FM. Onthou, jy kan ook aanlyn luister by www.bosvelstereo.co.za. Soos ons sal sê, van een gunsteling na die ander, hier is die klanke van No Doubt met Don't Speak.

0: So sê ons tot ziens vir Reino vanavond met Rydelin en ek wens voor het Hathaway, What is Love? In een oomblik gaan ons die nieuwe uur afskop met die muziek van Roxette en daarna gesels ek en jy verder.
1: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

0: Tony Orlando en Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree voor het elsje met stroom. Jy luister aan Bosveld Stereo, die muziek hou nie op nie. En dit is Martin Bester volgende. Vier en vlamme.
1: Ons is nou voorbij, het was net jou besluit. Ek weet nie hoe gaan ek daarmee leef en alleen weer aan.

Barbarella en hulle die regte idee vir 'n saterdagaand, Fata Morgana, voor het Bloemings, Benjamin. Amper aan die einde van die uur, Arne Jordaan en Jakkals Vibes is volgende. As ek môre nie meer hier is nie, en dan Madonna met haar verwerking van American Pie, net daarna.

Dit was die country musiek van High Valley, Rivers Still Running. En voor het voel ek of ek so in 'n moedeloose stemtoon moet sê. Alweer Dian met Klei. Die snit is baie meer opgewek as wat die titel sou verwys, nee. Herbie en Spence volgende en dit is net twee snitte, dan doen ons ons weervoorspelling. So, maak jouself reg daarvoor. Herbie en Spence, Wild klop my hart aan jou.

The Brotherhood of Man met Papa Louis voor het Jebels Fantastie saam met Werner van der Hoeven. Somer in my keel en ons het die dreenerij begin. Maar hy prachtig een van Clymie Fisher, Love Changes Everything. Nou, Fifth Dimension volgende, Up, Up and Away, ken hom goed. Karleen Hisselman kort op zake.

Carlina Solman, Deja Vu, My Baby Blue. Dit bring ons uit by 16 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo. Julio Enrique Iglesias, die seun van Julio Iglesias, volgende op ons lysie met Rhythm Divine.

Ja, is er aan Bosveld Stereo op een zaterdag aand, as jy so pas by ons aangesluit het, baie welkom hier so. My naam is Dewald Vlieren, ek en jy keer saam, tot kort voor 1 uur. Ons het nou net geluister na Cherie met Perfect Love for a Touch of Class en Rouen de Toy, met My Prinses, en ons het die drie in rij begin met Enrique Iglesias, Rhythm Divine. En die volgende ene is so bykie elektronies, bykie interessant, dis Liquido met Narcotic.

Touch of Glass, val op jou knie, en voor dit een van Juanita Du Plessis se heel bestes in my nederige opinie, en dit was Sterrelose Hemel. Dit is nou tyd vir ons laat aand oordenking.

is nog saam vir so 40 minute of so voordat ons oorgee aan John Lombard volgend. Wel, ja, Moedersdag, nee. Ek hoop jy het iets heerliks beplan vir die speciale van speciaalste vrouwens in jou leven. En dat dit alles reg gaan uitwerk op hierdie lieflike sondagochtend. Op die muziekfront leer al reeds een hele klompie goeies in hierdie speellys in wag. Onder andere so speciale Moedersdag enekie om by 10 minute of so vanaf. Luister gerus uit daarvoor. Ons begin echter hierdie uur met Burton Cummings en Break It To Them Gently.

Justin Theroux and Bianca Blank, Where There's Smoke, voor het Lauren Daigle and You Say. Dit is amper tyd vir my om tot ziens te sê, ons het tyd nog vir so 2 snitte, gaf jou Rian Benardi en Demi Lee Moore se Hemel en Hel speel, en net daarna ook Engelbert Humperdinck met The Last Waltz.

can share the love. Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Voor dit Morgan Wallen, I'm the Problem. En Bright Blue, Rainy Day. Hoop het gaan goed met jou. Is lekker koud hier in Harties weer vanoggend. Daarom nie ys gesien op die gras vanoggend nie. Maar dit is koud. Dit is koel. Ons gaan aanbeweeg met die musiek met Dylan Loom se Hoop Jy Onthou, Steve Hofmeyr, Deur Jou Vingers en Nicole, You're the Music in Me.